dins himmel weg. Hoi zo je dat trava, of in hoed en aan een muur. De laatste koos den missen wie die schamen spuur. Stoot 15 kerzen, stets maar hin, een goed.